0: Hoor je dit?
1: Ja, nee, dat is niet een goede geluid, nie.
0: Dat is die type geluid wat je bankrekening laat begin zweet. Ik heb klaar amper een familievergadering met mijn bankrekening. Moest nou net om mijn kar vol te maken. Ik kan hier nou nog dierpaarden bekostig, nie? Gelukkig is daar Goldwagen. De Goldwagen verschaft kwaliteit onderdelen voor alle voertuighandelsmerken tegen bekostigbare prijzen met vinnige, vriendelijke dienst. Zo voor je kar en je beursie afschrijft, bezoek jouw naaste Goldwagen-tak vandaag. Goldwagen, keep on driving.
2: Voetgangers, Wintersdae is korter en dit betekent dat je meer in die donker loopt. Als motoriste jou niet kan zien, is jouw leven in gevaar. Dra helder of weerkaatsende kleren. Sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: de vrouwproducties speel by die Afriforum Theater met 6 topteaterproducties. Vlerksteep 24 en 26 Juli. Ritsit van de West 1040 kom op 25 Juli aan die beurt. Stephanie Baartman in uit die skakkes van ons muziekverlede. 2 Augustus, Dinner for One op 29 Augustus. By Nanstrijdom in Koosdoep 30 Augustus. Het van Verlangekraal van 25 tot 27 September. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
1: Hoor jy dit?
2: Ja nee, dit is nie een goeie geluid nie.
1: Dit is die type geluid wat jou bankrekening laat begin zweet. Ek het klaar amper een familievergadering met my bankrekening. Moes nou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierpaarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare prijse met vinnige vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen, keep on driving.
3: Jy ken daar die gevoel. Jy arriveer in stijl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan, slegs by Build It.
4: Geniet die Afrika-son wereldwijd by rsg.co.za.

0: En om die konfigment dan is SKFM dan gee kom kolom kusam ku programa wa. Mulingi mungi tala kama nde bin ngi flesh no nge ke marber khu tagir ku programa ngi kambu singe simu tsi ula.
1: Kama ekska FM ki yen ire kama ko 5 minute jinge ha ta tlwate kama ha te ki ya ha te jawe. Mwanin etaki ko tlwate ke enja yama go kunsa no timbambara ha wa te ekska FM ke ke tito. Toshe tuan ko to bori je shora masa cham te flit shinonge nu ti marat berehom.
0: Ko programa wa kumungin hunga ko isim ko itam. Kumuti nga parlamen mungwi. Kaya pangat kumo ko isim ofu interdega ki kumotani ka ka skumani chwa kumo ko shiko. Par ina khanasi ki sekretari khanarala ka Amina Mohamedi. Beslutingen ik hou was je dat ik kan ook het juist zeggen is haar goed kan ook dat precies goed dat kan dus een paspoortje kom ze daar verder je ziet nu in molde Afrika in die jaren te gaan die kon ze stati dan nu ze kan ook juist gaan kan ook kan ik vanuit uitzoeren zie ik linker ook kan ik vanuit telaga zijn die nu zijn toch dus ik am gezien aan doe ik van conditie van twee kwam dat je geen naam koos aan komt om kijk op te leren is gedaan.
1: English o jaws giti ya borije atek ay ku twa gwe tamakhano njite ki kwa te shwiri ka guda parlamente si u komitee hema de sino khasi jaw he ngoro shiki hisena go tloku ngwe hise hofo a koro iati ngok e a jaw e khai kai tamakhano te koma go khasi no fer enig de nasis di kini pa garat o a Amina Mohamed he eko wasi kona wa kia inkaro kia wana tingo mboronga jini a omba pira nasi Afrika giti na ue e Afrika ini si ukai he huwa manda kwena nuhurumende kwen kaya gwiki ngo ahwe e anza si kukai kuita tesi eko komo kuhasi nung antu nishaha anakwe hii kango yeji ochuwara ndiklin karuweki kwa resena wati hawana tsa mduwe saisia kia onse na teti kango dao si aga kunga kweji ya koro kuyo tsama tuwe ire tuwa de kwa kha mwa ngkheri yo tuwa kara si tuwe ire e tuwe tuwe amnu kwe damburi e atzamba keshi uwa kwe.

0: In 26 Julie se dis opera, luister ons onder andere na Cavalleria Rusticana van Mascagni, Tosca van Puccini, Cendrillon van Massenet, Lohengrin van Wagner, Zaïde van Mozart en Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Van die sangers is Dmitri Jelostovsky, Neil Shikov, Alexandra Kurzak, Cecilia Bartoli, Marilyn Hoon en Frederica von Stade. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: Go Light Your World. Dis 'n pragtige, inspirerende boodskap deur 'n lied. Dis die program Dis Gospel, Sondag van 2 tot 3, saam met Jackie Januri. Go Light Your World.

Juanita Du Plessis by Jesus se voete. Ek is Jackie Jane hier by die program The Gospel Sondag van 2 tot 3. En nou luister ons na Gareth Trent met My Jesus.